0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout.
3: De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve onder leiding van Jules van der Loo met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve onder leiding van Jules van der Loo met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Melis vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80.
4: That's the power of love.
3: Jaren 70. Zeros.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: OSR
1: 920.
2: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid, nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

De Smooth wakker worden zo op de vroege maandagochtend met Sade en Smooth Operator. Dus bijzonder goedemorgen. Maandag 25 mei is het geworden. Je weekend is voorbij, dat is jammer. Maar goed, over 5 dagen is er weer een nieuw, dus het komt wel weer goed. Komende dagen dus klaar wakker weer tussen 7 en 9 op OSR 920. Ook vandaag met muziek onder meer van Band of Horses.

0: Altijd fijn, Creedence Clearwater Revival en de Sweet Hitchhiker hier op OSR 920. We kijken ook op maandag terug naar het verleden. Hoe was het weer 20 jaar geleden, precies op 25 mei dus. Het was bewolkt met regen in de ochtend toen in 2006. De maximumtemperatuur bereikte 14 graden, de minimumtemperatuur was 7. De wind blies uit het westen en in de middag werd het droog en klaarde het op.
1: Wakker, wakker.

Whitney Houston met haar prachtige stem, Step by Step. En ook wij gaan stapje voor stapje weer richting een nieuw weekend over een dag of vijf. Ja, het andere is net voorbij. Dus Franse muziek met Gérard Lenormand.

Dit is Jos Stuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vandaag wordt in Friesland de fietselfstedentocht gereden en bij de finishstand in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

We zijn 9-2-0 op maandagochtend met Bryan Adams en Somebody. En ook nog Something Stupid. Duo Nicole Kidman en Robbie Williams tezamen. Het archiefnieuws dan van mei 1955. De Nederlandse regering besluit tot oprichten van de Koninklijke Luchtmacht als zelfstandig onderdeel. En in 1976 wordt in Amsterdam de stoplichteninstallatie van fietsers geïntroduceerd. Nog niet eens, wel heel lang geleden eigenlijk. En in 1986 een overstroming in de provincie Limburg treft verschillende dorpen. Het zou nog vaak worden herhaald. En dan de sportvraag van vandaag, waarvan je straks het antwoord krijgt. Welke Nederlandse zeiler won in mei 1996 een zilveren medaille op de Olympische Spelen?

0: are gonna pick you up.
1: Soldier, soldier. En Captain Jack hier bij ons over zeg 9-2-0. Het antwoord op de vraag wie won een zilveren medaille op de Olympische Spelen in 1996 bij het zeilen. Dat was Mark Huisman, degene die van watersporten en van zeilen houden. Die kende waarschijnlijk het antwoord. Voor anderen was het wat moeilijk. Maar ja, er is altijd nog Google, toch?

Ja, dat waren de deuntjes die het vroeger goed deed in het praten. Hè? He is the greatest dancer. Het werd gezongen door Sister Sledge. Zometeen het nieuws en de regio breekt. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaarwakkers was. Iedere werkdag van de week. Voor die tijd natuurlijk nog muziek. Wat dacht je van Sia? Handjes gaan op elkaar voor deze dame. Clap your hands.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerven onder leiding van Jules van der Loo met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er-jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Poco, een band die ontstond eind jaren 60 in Los Angeles. Stond bekend om een mix van country en rock. En in de jaren 80 kreeg de groep een nieuwe impuls. En dit was het resultaat ervan. Prachtig nummer. Fijn om te horen. Hier op OSR 920. Maandagochtend, de 25e mei alweer. Dat gaat dus snel, hè. Het is bijna juni. Tijd vliegt als je het een beetje naar je zin hebt. En dat hebben wij. Mocht je elke dag fijne muziek voor je brengen. Dus het is altijd leuk om te doen. Mike and the Mechanics nu. And all I need is a miracle.

0: Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and a Beat. En het is een lekkere beat, laten we eerlijk zijn. En dan zijn we weer toe aan twee nummers van eenzelfde artiest, oftewel twee van één. De Carpenters vandaag, die hebben best wat hits gemaakt. Twee hele bekende zijn Close to You en Jambalaya. En die twee, die ga je horen.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is twee van één.
2: Twee van één.

Twee keer de Carpenters op over zijn 920. Altijd leuk om weer terug te horen. En dus komen ze wel eens vaker voorbij. En wellicht ook in dit item, maar dan met andere nummers uiteraard. Want dubbelingen, dat doen we niet aan in 2 van 1. Dit is Patsy Gallant.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Dat was Jeroen van der Boom. Je bent zo.
1: Top 1000.
0: Inderdaad, de top 1000. Daar zijn we weer in aanbeland. Dit keer een nummer van Mary J. Blige en U2. One Hate It. Het komt uit 2007. Mary J. Blige nam dit nummer op met U2 in een studio in Dublin. Het is een cover van het originele nummer van U2 uit 1991. Bono zingt samen met Blige in het refrein. De opnames duurden in totaal 3 dagen.

0: Adamski en Killer. Mervertje blij is met U2 daarvoor. En het overbekende One. Dat ze samen dus in 3 dagen tijd opnamen. En 3 dagen is best lang voor een nummer. Want ik lees ook regelmatig over artiesten die dat in een uurtje doen. Of in 1 take zelfs. Dit is Sierra.
1: Don't want

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:15. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerven, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Jukebox in met Chris Montes en de Let's Dance, Patty Boo en Doing the Do. Goedemorgen en van harte welkom. Het is alweer maandag, of is het nu zondag? Ja, je mag het zelf bepalen. Het is in ieder geval een vrije dag voor heel veel mensen. Tot de 12 uur zit Muziekfabriek. Huisartsen financieel gedwongen tot gebruik gebrekkige zorg-apps. Een scheur kan verlichting brengen bij oververhitte chemische tank in de Verenigde Staten. En dan nog veel zwemmers in de problemen op Franse stranden. Twee doden zijn er al gevallen. Tot de 12 uur Muziekfabriek, plaatsen een verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender, het komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: met het loopje van I Love Rock'n'Roll 5 en Everybody Get Up. Vandaag, Pinkster Maandag, is het opnieuw zonnig en droog en de temperatuur die stijgt naar maximaal 28 graden. Er staat een strakke noordoostenwind. Morgen dinsdag dus, dan wordt het nog warmer op grote schaal. Temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Het zonnige weerbeeld blijft daarbij aanwezig. En woensdag wordt het wat minder warm met 23 tot 25 graden. Maar ook dan is het zonnig.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Melis vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet.
3: De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak.
5: Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi, Iron Horse en My Sweet Louise.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag Pinkstermaandag is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur die stijgt tot maximaal 28 graden. Goedemorgen, dit is OSR. Je bent welkom.

vanaf vinyl en alleen maar de rock'n'roll en de rockmuziek. En deze kwam ook voorbij. Tin Lizzy en Whiskey in the Jar, Nick Carshow. En The Riddle, OSR 920, Mark Ronson, Miley Cyrus. This

0: Don't Talk, Just Kiss, Right Said Fred. Luke Christie, and I'm Gonna Make You Mine. Het is 10:30, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het oorlogsmonument staat nog steeds precies tussen twee voetbalvelden in. De namen van de oorlogsslachtoffers staan erin gegraveerd. Ze kwamen om het leven tijdens de laatste oorlog in dit land... bij een gevecht dat 4 onafgebroken dagen duurde. Die jongens waren waarschijnlijk centrumspits geweest... of keeper of verdediger. Als jochie stond ik vaak voor dat monument... en elke keer viel de naam van één slachtoffer me op. Hij had dezelfde voornaam als ik. Hij dacht waarschijnlijk dat hij de slag wel zou kunnen winnen... net als op het voetbalveld. Het was in onze familie een jarenlange traditie... om bij JOS in Amsterdam te gaan voetballen. Ik heb neven die bij wijze van spreken al bij een geboorte tegen een bal moesten trappen. Mijn hele familie wilde natuurlijk dat ook ik ging voetballen bij die club. Maar ik heb er helaas nauwelijks aanleg voor. Ik heb platvoeten en zwakke knieën. Toen ik dan eindelijk oud genoeg was om op voetbal te gaan... waren er te veel jongens die allemaal in hetzelfde team wilden spelen. Daarom was er een selectiewedstrijd. Iedereen kreeg de kans om zich te bewijzen en te laten zien wat hij kon. En ik zat uiteindelijk bij de afvallers. Mijn familie was er kapot van, want zo verbrak ik die jarenlange traditie. Maar door dat oorlogsmonument tussen de twee voetbalvelden zat ik daar totaal niet mee. De familieleden van die slachtoffers hadden namelijk iets veel ergers moeten meemaken.

The best of both worlds, Lou Bega. Ach, dat hoort al een beetje bij het weertype wat we vandaag hebben. De Mambo nummer 5 van Bowen zeg. Zo direct de nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Dolly Parton, 9 to 5. Tumbling.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op OSR 920. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisi, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië stuurt Bee en de Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Oh, heerlijk, de dansbare muziek uit de jaren 80. Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag, Pinkstermaandag, is het opnieuw zonnig en droog. Temperatuur loopt op tot 28 graden. Morgen ook nog zo'n heerlijk warme dag. Nou, heerlijk, 30 tot 32 graden. Tijd voorbij het zwembad. Heerlijk, hoor.
2: Ja.
0: Oh, we zijn 920, jouw zonnetje op de radio. Met nu de Bee Gees. Saturday Night, Night Fever.

Kings of Leon, het is een beetje rustig rondom deze formatie, maar dit was een grote knijter in de Zero's You Somebody Culture Beat and Got to Get It. OSA 920 met The Four Seasons, Over the Night.

Mel en Kim waren ze eerste, daarna ging zij alleen verder. Kim Appleby en Don't Worry op OSR. De Birds hadden ook nog And All I Really Wanna Do. Het is vandaag 25 mei 2026. Het is vandaag tweede Pinksterdag. Het is de internationale dag van de schildklier. Het is wereldvoetbaldag. En het is vandaag de dag van de handdoek.

Motown, The Four Tops and I Can't Help Myself hier op OSR 920. 25 mei 2024. Joep van het Hek neemt afscheid in Carré van zijn publiek. In 51 jaar deed hij meer dan 6000 optredens van 28 programma's. Over zijn afscheid had hij goed nagedacht. Op een pak melk staat ook een datum. Hij sloot zijn laatste optreden af met zijn lijflied Niemand Weet Hoe Laat Het Is.

Child en You're Out of Touch. Destiny's Child en Lose My Breath. Zo direct na het nieuws een extra broodje op deze tweede Pinksterdag met Leo van der Boom. En hij heeft er een heleboel lekkers bij, dus dat komt ongetwijfeld goed. Vanmiddag ook nog Martin en Peter en OSR in de middag. Maak er nog een leuke dag van. Spreek je morgen weer. Bill Withers, a lovely day.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Poolse ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege Den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
5: OSR 920, broodje OSR.
2: Leo

Rockopars 920, Survivor en Burning Heart. Het is te vinden in de soundtrack van Rocky 4. De plaat gaat over de Koude Oorlog. It's East versus West. En daarmee zijn we begonnen aan Broodjozer op deze maandag, tweede Pinksterdag. En dankjewel Ben Verhiel, graag tot morgen. En dit is Milo. Goedemiddag.

kan zijn dat je de deun herkent. Natuurlijk was dit een oude hit van Jan Biggel, Ons Moederzee nog. Maar dit was dus de originele van Chris Andrews van een hele tijd geleden. To Whom It Concerns, daarvoor Hallo Linda Ronstadt en It's So Easy. Gevolgd door Shivers, dit is At You.

Ja, gisteren hadden we Pinkster Rock en daar waren deze hier ook bij. Van de Kinks met hun live versie van de wereldhit Lola. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Terwijl je ook de weersverwachting voor deze tweede Pinksterdag. En ik kijk naar buiten, dat ziet er fantastisch uit. Niet te geloven toch? Het houdt maar niet op. Goed, verder met de Bachata hit. Dit is Mark Anthony en You Sang To Me.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert-netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920!

Nathalie en Bruglia Thorn. De dame die van ver weg komt. Zometeen Van Morrison en Linda Gail Lewis. De welbekende Jambalaya. Daarvoor wat romantiek op de radio. Gilbert Bécaud en A Little Love and Understanding.

herkenbare stem en een heerlijke slag op de basgitaar wat we van deze man kennen. Marking Level 42, plaat uit de jaren 80 en Hot Water, dat was de titel daarvan. Zometeen de winnares van het Eurosongfestival van dit jaar, Banga Ranga, dat is onderweg. Daarvoor gaan we naar wat reggae luisteren, dat doen we met Pato Benton en UB40.

Ja, een vrije maandag. Heerlijk is dat toch. Tweede Pinksterdag. U luistert naar OZN 920 met nog één plaat te gaan tot aan het nieuws van 1 uur. En daarna deel 2 van Broodje OZR. En na John Cicada, Just Another Day, doen we de laatste. En dat komt uit de jaren 70. Dit is de Formatie Dom.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout.
3: De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Can't get enough of your love. Je hoort het Deen als eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. Welkom terug. Het tweede gedeelte van Broodje zeg op deze tweede Pinksterdag. Fijn dat u luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen Nice Device. Maar nu een hit van Toto.

Nice device juist. Cool Corona. Ja, lekker natuurlijk met het heerlijke weer. Het gaat er wel in. En Sam Hunt en Take Your Time op deze tweede Pinksterdag. Een heerlijke vrije dag dus. Geen gesprek op het werk vandaag over het voetbal. De laatste wedstrijd is gevoetbald gisteren in Volendam. In verband met het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En die gaan we nu draaien. Zijn nieuwe single uit de Nederlandse hitlijst.

K-muziek op OSN 920, de specials en een message to you, Rudy. En daarvoor dus, Harry Styles, de man is bezig met maar liefst 10 concerten in Nederland in de Johan Cruijff Arena. Dus vandaar dus dat Ajax uit moest wijken naar Volendam. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze tweede Pinksterdag. Daarbij ook de weersverwachtingen en kijk naar buiten. Dat ziet er fantastisch uit. Daarvoor gaan we in Italië, dat doen we met Raffaella Carrà.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Police, Let's Get It Started. We zijn er aan begonnen week 22 en deze week dus één dagje minder werk. En dat is een leuk vooruitzicht, toch? Zometeen muziek van LGO hier.

Nummer 3 uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. De zomerhit van Justin De Wild uit Cheerio. Je bent jong en je hebt twee voorgangers in die lijst. Dat is niemand minder als Alex Warren en Bruno Mars. Dan sta je in nummer 3 in die lijst. Dat is toch wel een jongensdroom eigenlijk.

En dansen, dat kon je, ja, zojuist met de klanken van de Tramps. The Nights the Lights Went Out in New York City. En Hathaway, hun allerbekendste Wallace Love. En dan zojuist Mando Diao. And Dance With Somebody. Dat was mijn aandeel voor deze maandag. Zometeen heel veel plezier met Overzeggen de Middag met Peter Derks en Martin Huibers. Ik ben er morgen weer om 12 uur. En de laatste plaat van mij vandaag is Leo Seo. Tot morgen.

0: Just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name?
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Melis vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet.
5: De Poolse ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Wil je snel en betaalbaar online?
1: Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
2: Peter Derksz.

0: Madonna en Dress You Up. En ook vandaag kunnen we weer zomers gekleed door het leven gaan. Daarvoor gaat ook nog heel Franstalige muziek van Sidrom en Simwa. Hartelijk goedemiddag op deze maandag, tweede Pinksterdag. OSR in de middag met onderweg nog muziek voor je van Terry Jacks, Seasons in the Sun. En eerst deze grootheid uit de jaren 80 voor You Up. Dit is de Final Countdown.
1: Peter Terks.

Een mooie bitterzoete ballad uit de jaren 70 voor Terry Jack, Seasons in the Sun. En het verhaal gaat over een man die stervend is en al binnend afscheid neemt van al zijn dierbaren. Nou, we zeggen in de middag op deze tweede Pinksterdag met onderweg op de radio. Jim Capaldi, I'll Keep Holding On. En ook nog Elton John zometeen op de radio. Can You Feel the Love Tonight? Eerst nieuwe muziek van Noah Kahan. Dit is American Cars.

Jim Capelli en I'll Keep Holding On. OZA 9-2-0 en ook vandaag is het een zonovergrote dag in Nederland. Tot wel 29 graden in deze regio. En de UV-index die is 7, dat is zeer hoog. Dus ga je in de zon liggen, dan wel goed smeren.

maakten een mooie duikvlucht naar de jaren 60. Phil en Don Everly, oftewel de Everly Brothers en een van de grote hits, Curtis Clown. We gaan alweer richting 3 uur en dat betekent zometeen hier het landelijk nieuws in het Radio Nieuws. En ook op regionaal niveau wordt je bijgepraat in de Regio Break. En dit is Alan Clark en Back in My World. Ik spreek je straks graag weer na 3 uur.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derksen.

0: Ilse de Lange en World of Hurt. En daarvoor hadden we ook nog zonnige muziek op de radio van Mien de Ville en de Mesadio Corazon. Welkom, goedemiddag, alweer het tweede uur van deze show, Ozer in de middag. En ik ben nog bij je tot 4 uur.
1: Peter Derks.

De Bee Gees en You Should Be Dancing. En zit jij momenteel buiten in het zonnetje en die kans is vrij groot, denk ik. Hartelijk welkom bij de show Ozer in de middag met onderweg Johnny Hedges, Turn Back the Clock. Na deze van Direct, dit is Soldier On.

Het origineel, dat kwam ergens uit de jaren 60 voor Los Bravos, Black is Black. En het werd nog eens dubbel zo overgedaan in de jaren 70 door La Belle Époque, Black is Black. Juist naar OZR 920. En wil je wat meer weten over OZR, kijk dan eens op onze website OZR920.nl. We hebben ook de socials Facebook en die andere Instagram.

Ferry. Dit jaar wordt hij al 81 jaar bekend van zijn band Roxy Music. Een van de mooie solo hits Slave to Love. Het is een bloedhete dag vandaag, dus wat je ook doet, doe het gewoon kalm aan. En ja, ook belangrijk om goed te hydrateren, oftewel goed te blijven drinken. Zometeen de MC Sar en de Real McCoy, Love at Devotion. En JJ Kale, Call Me the Breeze, bij de platen onderweg naar LP. Dit is Last Anew.

En met een beetje love and devotion kom je een heel eind in het leven. MC Sar en The Real McCoy en hun grootste hit, dat was It's All You. Zometeen nog nieuwe muziek van Alex Warren, Fever Dream, naar Wilson Pickett in The Midnight Hour.

Alex Rowan en Fever Dream zijn een nieuwe single. En ja, Alex Rowan werd ook bekend onder andere op TikTok en YouTube. Straks deel 2 van Oze in de middag met Martien Huibers. Ik wens jou nog een hele fijne tweede Pinksterdag. En graag tot morgen. Nu ook Bert Herink. Dit is Juli.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Melis vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
3: Martin Huibers.

zo begonnen vandaag in 1984 bij Phil Fearon en Galaxy. En What Do I Do? We danken Peter weer hartelijk voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Ja, een extra feestdag, tweede Pinksterdag. De Pinksterrock hebben we achter ons gelaten gisteren. Het was een feestje, dat wel. De muziek van de Fortunes. Bij goed weer, here comes that rainy day feeling again. Here comes

de succes van U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, voor de chimes en de stem van Pauline Henry. En we hadden Daywim ervoor met Things Only Get Better. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Dave Edmunds, I Hear You Knocking.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De Brabantse band Abel uit Breda met het nummer Onderweg. En wie gisteren ook onderweg was, was Max Verstappen voor het eerst weer op het podium. En dat is maar goed ook. Nina Cherry, Buffalo Stance.

0: klassieker uit 1964 van Gene Pitney, It Hurts To Be In Love. Hij was eigenlijk bedoeld voor Neil Sedaka, maar die had hem opgenomen in een andere studio als dat van de platenmaatschappij. Dat vonden ze niet goed, vandaar dat ze hem teruggaven aan Gene Pitney.
1: Voilà.

Crossup en All My Life. En voor de India met de Caribbean Blue. En Green Day met When I Come Around op de tweede Pinksterdag. Een stralende dag met muziek van David Bowie. Hier is de Gene Genie.

David Bowie en de Jean Genie. En we gaan zo meteen even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En voor die tijd Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zo bij jou.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulance zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Singerback en Singerback uit 1999. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze overheerlijke tweede Pinksterdag. En met muziek van Sheila E. Normaal gesproken achter het drumstel bij Prince and the Revolution. Maar zelf had ze ook een hit met Grammar's Life.

de winnaar van de Voice of Holland. En dan mag je dus ook een plaatje opnemen. Dat deed hij dan ook. Ruben Hillen met de 20 Seconds. En van de Sheila E. met The Grammar's Life. Hier is Bizar op OSR 920. I'm gonna

Rob Ricardo en The Adventure of Me. En de palingsound van de Cats uit Volendam met One Way Wind. Zometeen is het tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Eddie Grant en Gimme Hope Joanna.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR in de middag.

Mo Money, Mo Problems van de Notorious B.I.G. En we hadden de partner van Queen, Love of My Life. Ik wist John Denver op OSR, Sunshine on My Shoulders.

Een hele blije Pharrell Williams en hij is helemaal happy. En John Denver gaat er ervoor met The Sunshine on My Shoulders. En tot zover OSR in de middag. Straks na het nieuws van 6 uur, Tom Holland en de rest van de collega's in de avond door. Een fijne avond en graag tot morgen. Hier is R.E.M.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerven, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

0: Gisteravond een paar keer wij horen komen bij Pinkster Rock op Ozaneten. Want dit was een singeltje uit de jaren 80-90, Highwire van de Rolling Stones. En zo begonnen wij deze tweede Pinksterdag. Goeie avond allemaal. Hopelijk heb je weer een leuke dag gehad, fijn weer gehad. Dus we kunnen er weer tegenaan morgen. Dan mogen we weer naar de baas. Maar goed, 4 dagen en dan is het weer weekend. Zo snel gaat dat deze week. Johnny en Orchestra Rodriguez in het kader van de vakantie. Hey Maljo, en nu eerst Ramzi Shafi en Alderliefste. En laat me oftewel vivre.
1: Moi qui ai vécu sans scrupules,

salve. OS

Dat werd geproduceerd door de heren van de T-Set. Ze haalden hem uit Portugal vandaan. Deze Johnny en Orchestra Rodriguez. En het nummer heette Helemaal Jo 1975. En daarvoor Ramses en Alderliefste. En dit werd verbouwd tot een hele mooie après-ski hit. Maar dit is het origineel. En dat leek me wel eens leuk om een keer te draaien. Blue Chanel en Hey Baby.

De nieuwe single van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. En daarvoor hadden we Bruce Chanel en Hey Baby. Zometeen gaan we eens even kijken in ons grote boek met allemaal zogenaamde one-hit wonders. Maar nu eerst Asbo.

met A Town Called Malice. Voorafgaand door Azelot en een lekkere reggae editie nummer heet Next to You. Tijd geworden voor onze indagsvlieg, onze One Hit Wonder. Wat voor eentje? 1977, deze van Johnny Guitar Watson. 11 weken in de top 40, 3 was de hoogste notering voor A Real Motherfucker.

niet alles kwam echt in de top 40 terecht, maar het is wel een prima artiest van Billy Joel. Dat was Tell Her About It. En daarvoor hadden we Goldband en Noodgeval. En nu nogmaals zo'n lekker zomersliedje, want dat mag wel vandaag. Love and Spoonful en Summer in the

Nederlandse band Raccoon met No Mercy. En daarvoor Dave Nelson Collins. En nummer heet het Double Barrel. We gaan op naar 7 uur. Zometeen Kees Verkooy met het vervolg van de avond door. Ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Meles vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet.
3: De Poolse ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Inmiddels zijn we allemaal een klein beetje afgekoeld van die lekkere tweede Pinksterdag. Welkom, dit is deel 2 van jouw avonddorp OZN 920. Tot 8 uur de leukste muziek voor je. En je kunt een klein beetje bijkomen. Ik denk dat de meesten lang uit hebben gelegen en niets hebben gedaan. Het was wel heel lekker, toch? Tot 8 uur, deel 2 avonddorp. Dit zijn de Jacksons.

In Nederland hebben we het gelukkig al heel lang afgeschaft, de doodstraf. In Amerika nog zeker niet. En in Tennessee zou een 47-jarige man omgebracht worden door de injectiespuit. Alleen één heel groot probleem. Ze konden geen aarde vinden. En ja, het enige wat je dan kan doen is stoppen. En nu heeft die man 1 jaar uitstel gekregen. Nou, of je er blij mee moet zijn...

van het album Dark Side of the Moon, Money van Pink Floyd. En de saxofonist die je hoorde is Dave Perry. En die is op 83-jarige leeftijd overleden. Heeft op veel albums meegespeeld. En Shine On Your Crazy Diamond had hij ook zo'n mooie solo op de saxofoon. Speelde ook mee met de overige drie leden op toneel toen Pink Floyd doorging. En had altijd twee van die saxofoons om zijn nek hangen. En een beetje technisch misschien. Hij kon wisselen tussen een bariton en een tenorsaxofoon.

een beetje onderschat. Jammer eigenlijk, want hij was een singer-songwriter. En dat bedoelde, bedoel ik eigenlijk mee dat hij zelfs zijn liedjes meestal schreef. En heeft best wel hele grote hits gehad. En ook nummers geschreven van andere artiesten. En werd als zanger een klein beetje ondergewaardeerd. Jammer eigenlijk. Leo Sayer en die leuke Long Tall Glasses op OZR 920.

leuk lijstje verschenen. En dat zijn eigenlijk de grootste smartlappen die worden meegezongen in cafés als ze gedronken hebben of zomaar. En op nummer 3 heb je het toch wel even voor mij van Frans Bauer. Het is een nacht van Guus Meeuwis. En deze staat stevast op nummer 1. Dus André Hazes. Ja,

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Beyoncé, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren, zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint en kun je helemaal niet slapen. Ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. Oosten, 920. Tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Volgens Iran heeft de opperste leider Mokhtaba Ghamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout is onlangs spannend verlopen. In de diverse pools kwamen uiteindelijk toch de gedoodverfde winnaars wel bovendrijven. Maar gemakkelijk hadden zij het geenszins. De strijd was in veel gevallen ongemeen fel. In de hoogste categorie A was Wouter van Vijfeiken ook dit jaar weer de sterkste. Wederom zijn titel prolongerend. In de B-pool was Derek Derve, evenals vorig jaar, opnieuw de sterkste dubbelspeler. Het jaarlijkse dubbeltoernooi was zodanig opgezet dat alle deelnemers in een passende pool speelden. Een pool die perfect past bij hun speel. Rollerclub De Oude Molen uit Beek en Donk presenteert zondag 21 juni een bijzondere rolschaatsshow. Onder de titel Circus op Wielen tonen de jongste leden, tot en met 10 jaar, hun maandenlange training. Een vrolijke zomershow over de spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Voor veel jonge talenten is dit hun eerste grote show. Bezoekers genieten van kleurrijke optredens, leuke muziek, vrolijke kostuums en indrukwekkende acts, waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De voorstellingen zijn om 1 en 4 uur. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst bij de Meerkensloop in de Biesthoek in de gemeente Boekel is gevierd dat de nieuwe inrichting van het gebied klaar is. Omwonenden en betrokkenen kregen de kans om te zien en horen wat er de afgelopen periode is gerealiseerd. Een bijzonder moment was de openingshandeling bij de nieuwe oeverzwaluwwand. Tijdens de rondgang werd zichtbaar hoe de Meerkensloop is ingericht met meer ruimte voor natuur en water. Het gebied is bovendien bijzonder door de aanwezigheid van breuken in de ondergrond en het wijsverschijnsel. Dit zorgt voor een uniek landschap en bijzondere natuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Oh yeah, let's get down. Spinners and the Rubber Band Man. De eerste plaat na 8 uur en dat betekent een nieuw uur OSR 920. Dames en heren, jongens en meisjes, allemaal een hartelijk welkom en een hele goede avond. Leuk dat jullie erbij zijn. Tweede Pinksterdag 2026. We hadden allemaal vrij vandaag. En wat hebben we genoten van het weer, hè? Was jij dat ook? Ja, ik ook. Inderdaad, ja, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat we nu ook weer lekker doorgaan met genieten. En dan in dit geval van de muziek. En wat hebben we allemaal voor je klaarstaan? Nou, ik heb Kensington, George Michael, House Martins, om maar een paar grote namen te noemen. En de heren van de Style Council. Ja, die hebben we ook meegenomen. En we gaan even schreeuwen naar boven. Oftewel, shout to the top.

Nederlands trots met een klein Amerikaans accentje, want de zanger die hebben ze daar vandaan gehaald. Kensington en de nieuwe single heet Living For. Daarvoor lekkere zomerse klanken van Bobby Goldsboro, Hello Summertime. Nou, inderdaad, daar genieten we van hoor. En eens even kijken, wat hadden we ook nog? Style Council inderdaad, ja. En Shout to the Top. Heb je nog wat lekkers gedaan vandaag? Of heb je gewoon lekker rustig aangedaan? Gewoon even genieten van even die extra tijd die je hebt. He? Want sommige mensen doen er een schietgebedje voor. George Michael onder andere. Die wil ook wat extra tijd hebben. Praying for time. Dit is George Michael bij OSR 920.

was een heel vrolijk clubje bij elkaar. De firma House Martins en de Caravan of Love. Natuurlijk in de jaren 60 al een keer op de plaat gezet. In ieder geval lang voordat deze opname gemaakt werd, was er al een andere uitvoering van de Isley Brothers. Even kijken. Je hoort ook nog George Michael en Praying for Time. Lekker, we gaan weer even dansen met Chuck Berry. It was a t-

0: Hoeverwonnik op 25 mei 2026 op de radio. En op 25 mei in het verleden gebeurde er ook genoeg andere dingen. Want omdat Erik de Zwart begin 1984 naar de Tros is vertrokken, presenteren Jeroen van Inkel en Bart van Leeuwen elke vrijdagavond Bart en Van Inkel bij Veronica op Hilversum 3. Maar omdat Bart van Leeuwen op 25 mei 1984 ziek is, neemt Adam Curry het voornem over. En zodoende is er de eerste officieuze Curry en Van Inkel dan bij Radio Veronica op de radio. De eerste officiële Curry en Van Inkel die wordt trouwens op 12 oktober 1984 live vanuit de Expohal in Hilversum uitgezonden. History is van het Nederlandse trio Mai Tai en komt op 25 mei 1985 binnen in de Britse hitparade. Deze single bereikt daar de 8e plaats en is geproduceerd en geschreven door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En dan hebben we nog een paar jarigen vandaag. Mike Myers, ook wel bekend natuurlijk als Austin Powers. Collega Giel Beelen. En Scarlett Stallone, die je kent als dochter van Sylvester Stallone. Maar ook prinses Laurentien. Nou, dat zijn allemaal geen zangers of zangeressen. Dus wie gaan we draaien? Inderdaad, we hadden het er net over. De dames van Mai Tai. 25 mei kwamen ze voor het eerst in de hitparades binnen.
1: Peter Boer.

Mañana, mañana. Ja, dat kunnen we allemaal wel uitspreken. Die artiesten, dat wordt altijd wat lastiger. Dit was de Alvaro Soler en Kali El Dandé. Of zo, iets in die geest. Ah, als je zegt Alvaro Soler, dan geloven we het ook wel. Zometeen in ieder geval wel makkelijker uitspreekbare titels met Sting. Maar eerst deze van...

0: Ja, volgens mij kwamen ze ook nog uit Nederland, hè, deze band. Full House en Standing on the Inside. En daarvoor Sting. En die was net op reis, hoor. Was een Englishman in New York. En daarmee kijk ik op de klok en zie ik dat het alweer tijd is geworden om afscheid te nemen. Nou, goed nieuws. Zometeen na het nieuws van 9 uur is Petro Leenders bij op de radio. Berend Koenders zit er ook nog achteraan. Dus je hebt de hele avond nog de beste muziek hierbij.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In de amateurvoetbalcompetities zijn de volgende uitslagen bekend geworden. Goes en Gemert speelden 3-3 gelijk, een puntendeling na een spannende wedstrijd. Nijnsel verloor thuis met 0-3 van Bavels. Ondanks deze overwinning moet Bavels een na-competitie spelen. De behaalde winst was onvoldoende. MVC behaalde een solide 3-1 thuisoverwinning op Rood-Wit 62. Dit resultaat levert MVC belangrijke punten op en verstevigt hun positie op de ranglijst. Deze uitslagen bepalen mede de verdere competitiestrijd. Bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel wordt op de eerste zondag van juni jaarlijks het kikkerconcert gegeven. In deze tijd kwaken de kikkers in de vijver dat het een lieve lust is, vandaar de naam van het concert. Zondag 7 juni is het weer zover en kan men kennis maken met het IVN. Staan er marktkramen, de kinderen kunnen onder leiding van de waterwerkgroep in de vijver prutten, een ontdekkingstocht maken door de natuurtuin, nestkastjes timmeren en nog veel meer. Bij het terras zorgen Manito en Gypsy Mood voor de muziek. Binnen is de fototentoonstelling van Kieknauw te zien. Iedereen is welkom tussen 12 en 6 uur. Voetbalclub Handel heeft afgelopen weekend een belangrijke overwinning behaald tegen Sparta 25. De eindstand was 1-2 in het voordeel van Handel. Met deze cruciale zege heeft Handel de felbegeerde kampioenstitel veroverd. Een resultaat dat direct leidt tot promotie naar de eerste klasse. Dit betekent dat de club volgend seizoen op een hoger niveau zal uitkomen. Een prestatie van formaat na een consistent en succesvol seizoen. De spelers en staf van Handel kunnen terugkijken op een reeks indrukwekkende wedstrijden die uiteindelijk hebben geresulteerd in deze dubbele triomf. Het kampioenschap en de promotie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Overzij 9-2-0. Dit was de opener voor het laatste gedeelte. De avond door hier bij ons. Jazeker. En we gaan hele mooie muziek draaien vandaag. Straks Coldplay, maar eerst Shania Twain. You're Still The One. Ja, het is veel te heet om je druk te maken. Dus we beginnen met een rustige plaats.
1: Look

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Oh, wat een tragisch verhaal. Niet normaal meer. Donna Summer, zij zong The Hostage deze keer voor onze Powers in 1920. En de Cure hoorde je ook. Why can't I be you?

0: lekker, hè?
1: En het is nu ook wel te doen buiten, moet ik zeggen. Ja, lekker. Army of Lovers Crucified, zo heette dat. Rod Stewart was erbij. Reason to Believe. De zon gaat onder en wij gaan naar buiten. Ja, zeker. Etta James, I just want to make love to you.

Chivans op de radio. Ja, leuk. Sweet Talking Guy. Ver terug in de tijd. En Etta James, die hoorde je ook bij ons hier. Op overzeg. Jazeker. We gaan hem nog een keer van de stal halen. Deze Johnny Nash. Ik wens je er heel veel plezier mee. Falling in and out of love, zo heet het. Ik wens je straks veel plezier met Berend, wat mij betreft. Graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, al dus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het WK voetbal deze zomer is voor veel mensen reden voor feest. Maar in de VS, een van de gastlanden, geldt dit lang niet voor iedereen. De FIFA beloofde dat iedereen dan veilig en welkom zou zijn. Maar met al die gewapende ICE-agenten, ook rondom stadions, is die belofte niet veel waard. President Trump en FIFA-voorzitter Infantino hebben de plicht dit te veranderen. Amnesty International zet zich hiervoor in. Tijdens de Wereldboekenmarkt komend weekeinde in de Mortel kan een petitie worden ondertekend waarin zij worden opgeroepen om de VS voor iedereen veilig te laten zijn. Voor, tijdens en na. Op Tweede Pinksterdag stond een cruciale wedstrijd op het programma tussen koploper Handel en Sparta 25. Handel kon kampioen worden bij winst, terwijl Sparta punten nodig had voor directe handhaving. Sparta 25 begon sterk en kwam in de 8e minuut op voorsprong door een fraaie lob van Finn Rutte. 1-0. Met 1-0 ging Sparta de rust in. Na rust voerde Handel de druk op en scoorde de gelijkmaker in de 61ste minuut. 1-1. Het bleef spannend. In de 75ste minuut voorkwam Borsboom een achterstand. Ook Sparta kreeg kansen op de winnende treffer. Maar op het einde kwam Sparta 25 tekort om de bal overtuigend richting doel te werken. In de amateurvoetbalcompetities zijn de volgende uitslagen bekend geworden. Goes en Gemert speelden 3-3 gelijk, een puntendeling na een spannende wedstrijd. Nijnsel verloor thuis met 0-3 van Bavels. Ondanks deze overwinning moet Bavels een nacompetitie spelen. De behaalde winst was onvoldoende. MVC behaalde een solide 3-1 thuisoverwinning op Rood-Wit 62. Dit resultaat levert MVC belangrijke punten op en verstevigt hun positie op de ranglijst. Deze uitslagen bepalen mede de verdere competitiestrijd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Vrij zijn van Marco Borsato en Jimmy Bohorn. Let me be your lover. Hey, goede avond. Tweede Pinksterdag. Maar toch, een voor de nacht begint. Dus tenslotte gewoon ook maandag. Ja, een nieuw album van de week hoor je straks. En daarbij nog 5 andere albumtracks die de moeite waard zijn om naar te luisteren. Een liedje van James T.W. Hier is When You Love Somebody.

Muziek van The Toys, Lovers Concerto. We gaan naar... Ja, de eerste albumtrack wordt er eentje van A.G. Plug. Een bekende in het Nederlandse. Killer King, zo heet het album, kwam uit in 2019. Hier is Tears Run Dry. I don't

Kennen ze maar van één liedje en dat was deze. Latin Quarter met Radio Africa. OSN 920, we gaan eens draaien van Voltage. Bekende band. She's Gone Like the Wind.

0: Muziek van Stephen Stills en Love the One You're With. Tijd voor het album van de week. En dat is deze hele week. Gaan we iets draaien van Luke Combs. Het album heet The Way I Am. Is een nieuw album. En wat gaan we draaien? Be By You.
1: Album van de week.

0: Shakira die heeft weer haar best gedaan en weer een leuk liedje uitgebracht. Een van de nieuwe dingen van dit moment. En het heet Zoo. Laatste albumtrack komt een van een heel bekend album uit 1972. Het album heet Transformer. Hier is Lou Reed. En het mooie nummer Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het WK voetbal deze zomer is voor veel mensen reden voor feest. Maar in de VS, een van de gastlanden, geldt dit lang niet voor iedereen. De FIFA beloofde dat iedereen dan veilig en welkom zou zijn. Maar met al die gewapende ICE-agenten, ook rondom stadions, is die belofte niet veel waard. President Trump en FIFA-voorzitter Infantino hebben de plicht dit te veranderen. Amnesty International zet zich hiervoor in. Tijdens de Wereldboekenmarkt komend weekeinde in de Mortel kan een petitie worden ondertekend waarin zij worden opgeroepen om de VS voor iedereen veilig te laten zijn. Voor, tijdens en na. Op Tweede Pinksterdag stond een cruciale wedstrijd op het programma tussen koploper Handel en Sparta 25. Handel kon kampioen worden bij winst, terwijl Sparta punten nodig had voor directe handhaving. Sparta 25 begon sterk en kwam in de 8e minuut op voorsprong door een fraaie lob van Finn Rutte. 1-0. Met 1-0 ging Sparta de rust in. Na rust voerde Handel de druk op en scoorde de gelijkmaker in de 61ste minuut. 1-1. Het bleef spannend. In de 75ste minuut voorkwam Borsboom een achterstand. Ook Sparta kreeg kansen op de winnende treffer. Maar op het einde kwam Sparta 25 tekort om de bal overtuigend richting doel te werken. In de amateurvoetbalcompetities zijn de volgende uitslagen bekend geworden. Goes en Gemert speelden 3-3 gelijk, een puntendeling na een spannende wedstrijd. Nijnsel verloor thuis met 0-3 van Bavels. Ondanks deze overwinning moet Bavels een na-competitie spelen. De behaalde winst was onvoldoende. MVC behaalde een solide 3-1 thuisoverwinning op Rood-Wit 62. Dit resultaat levert MVC belangrijke punten op en verstevigt hun positie op de ranglijst. Deze uitslagen bepalen mede de verdere competitiestrijd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Met deze torch van Softshell en Everything But The Girl Missing is het inmiddels al iets minder dan een uur Pinksteren in 2026. Tja, en als je er even over nadenkt, het is een feestelijke dag. Hè? Maar we moeten nog wel tot het eind van het jaar wachten voor de eerstvolgende zal zijn. Maar goed, gelukkig hebben we de radioprogramma's en dat doen we net of het altijd feest is. Hier is Chicago.

Ed Sheeran nog goed bezig met het maken van platen. Zijn nieuwe, samen met Martin Garrix, heet Repeated. Albumtrack voor het eerst in de tweede uur. Tai Majal samen met Cap Mo. Nobody Knows When You're Down and Out. Terug te vinden op het album Rune on the Porch van vorig jaar.

muziek van de Pet Shop Boys en Go West. Nu hebben we gisteren tijdens Pinkster ook best wel heel veel snerpende gitaren laten horen. Meestal allemaal uptempo, maar van die weinige bluesplaten. Nou ja, Walter Trout kwam niet voorbij, dus die gaan we nog eens even draaien. Prisoner of Dream uit 2014 is het album waar dit nummer op staat. Say Goodbye to the Blues.

Ik vond het destijds zo'n bijzonder nummer. Ik kende al de andere nummers, maar deze lekkere jazzy Alison Moyet en That Old Devil Called Love. Moody Blues, die kennen we weer van Nights and White Satin, maar die hadden ook uptempo plaatjes, zoals deze, Ride My Seesaw. Dit is OSR 92.

Gaan we die jongens ook niet kort te krijgen. Deze Jacob Miller, Disciplined Child, live. Dat wil zeggen dat het bijna het eind van de show is. Maar we moeten toch nog een albumtrack draaien. Hier is Arthur Adams, No Big Deal. Terug te vinden op het album Back on Track uit 1999. Dit was Tweede Pinksterdag. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, een gewone dinsdag. Even de 10 tussen middernacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze

0: persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het WK voetbal deze zomer is voor veel mensen reden voor feest. Maar in de VS, een van de gastlanden, geldt dit lang niet voor iedereen. De FIFA beloofde dat iedereen dan veilig en welkom zou zijn. Maar met al die gewapende ICE-agenten, ook rondom stadions, is die belofte niet veel waard. President Trump en FIFA-voorzitter Infantino hebben de plicht dit te veranderen. Amnesty International zet zich hiervoor in. Tijdens de Wereldboekenmarkt komend weekeinde in de Mortel kan een petitie worden ondertekend waarin zij worden opgeroepen om de VS voor iedereen veilig te laten zijn. Voor, tijdens en na. Op Tweede Pinksterdag stond een cruciale wedstrijd op het programma tussen koploper Handel en Sparta 25. Handel kon kampioen worden bij winst, terwijl Sparta punten nodig had voor directe handhaving. Sparta 25 begon sterk en kwam in de 8e minuut op voorsprong door een fraaie lob van Finn Rutte. 1-0. Met 1-0 ging Sparta de rust in. Na rust voerde Handel de druk op en scoorde de gelijkmaker in de 61ste minuut. 1-1. Het bleef spannend. In de 75ste minuut voorkwam Borsboom een achterstand. Ook Sparta kreeg kansen op de winnende treffer. Maar op het einde kwam Sparta 25 tekort om de bal overtuigend richting doel te werken. In de amateurvoetbalcompetities zijn de volgende uitslagen bekend geworden. Goes en Gemert speelden 3-3 gelijk, een puntendeling na een spannende wedstrijd. Nijnsel verloor thuis met 0-3 van Bavels. Ondanks deze overwinning moet Bavels een nacompetitie spelen. De behaalde winst was onvoldoende. MVC behaalde een solide 3-1 thuisoverwinning op Rood-Wit 62. Dit resultaat levert MVC belangrijke punten op en verstevigt hun positie op de ranglijst. Deze uitslagen bepalen mede de verdere competitiestrijd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het WK voetbal deze zomer is voor veel mensen reden voor feest. Maar in de VS, een van de gastlanden, geldt dit lang niet voor iedereen. De FIFA beloofde dat iedereen dan veilig en welkom zou zijn. Maar met al die gewapende ICE-agenten, ook rondom stadions, is die belofte niet veel waard. President Trump en FIFA-voorzitter Infantino hebben de plicht dit te veranderen. Amnesty International zet zich hiervoor in. Tijdens de Wereldboekenmarkt komend weekeinde in de Mortel kan een petitie worden ondertekend waarin zij worden opgeroepen om de VS voor iedereen veilig te laten zijn. Voor, tijdens en na. Op Tweede Pinksterdag stond een cruciale wedstrijd op het programma tussen koploper Handel en Sparta 25. Handel kon kampioen worden bij winst, terwijl Sparta punten nodig had voor directe handhaving. Sparta 25 begon sterk en kwam in de 8e minuut op voorsprong door een fraaie lob van Finn Rutte. 1-0. Met 1-0 ging Sparta de rust in. Na rust voerde Handel de druk op en scoorde de gelijkmaker in de 61e minuut. 1-1. Het bleef spannend. In de 75e minuut voorkwam Borsboom een achterstand. Ook Sparta kreeg kansen op de winnende treffer. Maar op het einde kwam Sparta 25 tekort om de bal overtuigend richting doel te werken. In de amateurvoetbalcompetities zijn de volgende uitslagen bekend geworden. Goes en Gemert speelden 3-3 gelijk, een puntendeling na een spannende wedstrijd. Nijnsel verloor thuis met 0-3 van Bavels. Ondanks deze overwinning moet Bavels een nacompetitie spelen. De behaalde winst was onvoldoende. MVC behaalde een solide 3-1 thuisoverwinning op Rood-Wit 62. Dit resultaat levert MVC belangrijke punten op en verstevigt hun positie op de ranglijst. Deze uitslagen bepalen mede de verdere competitiestrijd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op OSR 920.